Thomas Ledin genom ett regnigt Europa. Lettkisjenka, Lillbabs.